0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer.

0: Neymar en Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Jep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Oh, amai mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statie Leij 59 Moortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
8: Mijn kont

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Onze passie is uw kwaliteit.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
3: Good morning. Zurich.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Riva-Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese.

0: service.
1: In Montréal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. 1 agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Dit is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montréal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, warme morgen. Het is ondertussen 7 uur.
4: From the Beverly Hills event.

Ja, zo blij dat je bij ons bent. Dat je probeert om samen met ons wakker te worden. We doen alle moeite van de dag, maar het zonnetje schijnt. Hè. Dat is ook al goed nieuws. Het gaat niet regenen vandaag. Hier is Cousin.

naam Yesterday Man hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Links oog wat open, rechts oog wat open. En proberen om een beetje wakker te worden natuurlijk in het gezelschap van al die fantastische oldies. Bobby Hebb, Demi Roussos komt onder meer voorbij. En Ray Conniff, laten we dat maar doen. Together in Harmony.

Een klein beetje harmonie in de wereld zou er zoveel mooier uit kunnen zien natuurlijk. En goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Ja, ik kijk eventjes buiten door het kleine raampje. Een temperatuur of 18 ongeveer vanmorgen, zo ziet het eruit. Het is meestal nog wat ochtendgrijs, dat trekt eigenlijk pas op in de late voormiddag. In de middag krijgen we warme temperaturen, krijgen we opnieuw de zon te zien. En het wordt vandaag ongeveer 31 graden. Diederik.

Hallo, als je een liefje hebt wat Sunny heet, dan kan je daar vandaag eens flink op voeteren als je niet zo goed tegen de zon kan. Sunny, fall so true, I love you. Temperaturen tot 31 graden. Morgen wordt er gesproken over 35 graden. Dus toch een beetje water voorzien. Hè? Een beetje voorzichtig zijn ook. Niet te veel inspanningen doen. Demis Roussos nu.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ga eens naar onze website. Service naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Daar kan je zelf je eigen verzoekplaatje aanvragen. Dat wordt uitgezonden vanavond in onze Zoobox tussen 6 en 8.

Was het plezant? Ja, oké, nice. Dat is een joke van de Bee Gees. Hier, goedemorgen, is Zoe. Hier is Diederik in de morgen. Een beetje wakker worden. Hè. De Bee Gees die kwamen overgewaaid uit 1968. Want je weet het, de jaren 60 die zijn van ons.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Morgen.

daar zo van die sweet soul music van Alpha Connelly natuurlijk. Hè. Goedemorgen, hier is Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Ja, ik lees in de krant dat elk uur een man wordt overreden in Japan. Ja, dat is ook niet zo prettig voor die man, hè. Zoo Radio.

tot 11 uur hier, Diederik en Morgen. Goedemorgen. Dit uitzending vandaag van dinsdag 23 juni, waar wij langzaam maar zeker wakker worden. Wat een heerlijke muziek. Lady Di en de Supremes, die komen binnen. Liedje wat we ook kennen in de uitvoering van Tom Jones. It's not unusual.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Dit is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ja, warme weken, warme dagen in dat geval. Het is 8 uur, hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen.
4: From the Beverly Hills of Antwerp. Zoe, yeah.

0: Plezier van Chuck Berry natuurlijk. Hier is Zo, goedemorgen, hier is Diederik de Morgen. Ik trommel jullie op een vrolijke manier het bed uit. Dat is de bedoeling nog tot aan 11 uur. En dan bij Brenda op de koffie.
1: The home of rock and roll, soul and...

0: again.
1: Ja, ja, ja, het is dan doorgaan met het vliegmachine. Pete Paul en Mary, 1969. I'm Living on a Jet Plane, geschreven door John Denver natuurlijk. More music. De ironie van het lot wil dat John Denver, de man van Living on a Jet Plane, zelf een vliegtuigongeluk had. En daarbij om het leven kwam, hij ramde namelijk een muurtje bij het landen.

liefde. En zeker bij hoge temperaturen natuurlijk. Ik moet dat zeggen. Ja, Sandy Shaw. Hier is Zo. Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen. Dit is een Spaanse band die een eenmalige hit had. En in Amerika zelfs een nummer 1 hit wist te scoren. De band heet Los Bravos. En het nummer, dat is Black is Black. I Want My Baby Back. Al denk ik.

Ja, dat zal jij wel niet erg vinden, zeker. Hè? You Are No Good van Didi Warwick. Liet je wel zo ook kennen in de uitvoering van de Swingin' Blue Jeans. Ja, het is weer voorbij, die mooie zomer, maar dan in het Frans natuurlijk. Allô, la la la la la. Salut, les amoureux.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
5: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

gestaan. Een belangrijke figuur uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die Paul en Let Me. Hier is Zo. Goedemorgen, hier is Diederik en Morgen. Daarvoor hadden we overigens een Frans plaatje van Joe Dassin. Salut les amoureux. Frans zegt tegen Frans in het Frans. Is Frans in het Frans ook Frans? Nee, zegt Frans in het Frans. Frans in het Frans, dat is François.

ga maar eens voor de spiegel staan vanmorgen. En doe maar een beetje pride and joy. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Ja, temperaturen op dit huidige ogenblik hier bij ons op de Mostheuvel. Graad je over 19. Straks wordt dat er 31. Straks ook veel meer zonneschijn. Morgen krijgen we 35 graden. Vrijdag 36 graden op ons bord. Het blijft de komende dagen flink warm. Dus wel van profiteren, maar toch een beetje uitkijken ook. Neem voorzorgsmaatregelen.

FM in het noordoosten van Antwerpen op 104.9 en op 107.6, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen of via zoo.radio. Het komt zomaar gratis uit de radio. Julien Claire had het erover in Sunnery en het kost niks.

0: tijd dat ik al in Sierp een heuvel ben, zal jij opstaan in Deurne, bijvoorbeeld. By the time I get to Phoenix, ik probeer het een beetje lokaal te schetsen. Johnny Rivers hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen.
1: More hits. Zoo Radio. More 60s.

zelf ook plaatjes aanvragen, surf naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en dan kan je even rondkijken welke plaatjes je allemaal kan aanvragen. Die worden gedraaid in onze

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 9 uur. From the Beverly Hills event.

0: was niemand, hè. Het was maar een droom. Hij werd wakker en was nog altijd in zijn eigen cel. The Green, Green Grass of Home van Tom Jones natuurlijk, hè. Een evergreen.
1: The Sound of the 60s.

man van Runaway bijvoorbeeld, of van de Swissmate, of van de Handyman. Het is uiteraard Will Shannon, de Little Town Flirt hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Dit is een liedje van

Oh ja, Rauwdeel zal vandaag wel kunnen, zeker zo boven de 30 graden. Morgen ook flink boven de 30. Donderdag, vrijdag, allemaal temperatuur boven de 30 graden. Dus ja, zorg wel voor de nodige verkoeling. Worldwide at zoo.radio.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: fix it met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Ja, The Motions hier op de radio bij Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in morgen. Ja. It's the same old song. En dan nu een liedje van The Tremolos. Zo ineens, suddenly.

af en toe schrijft hij ook wel eens op hardcovers, maar de bedoeling is om paperback writers te worden en niet een e-book writer. Dat kan iedereen worden natuurlijk. De Beatles hier op Zoo Radio. Wil je zelf ook een plaatje vragen? Surf naar zoo.radio en vraag je plaatje in onze Zoobox of stuur een mailtje, dat kan ook natuurlijk. Stuur eens een mailtje vanmorgen naar onze studio, studio@zoo.radio.

Ja, dat gebeurde zo ergens halverwege. Ik vermoed zo in de buurt van Lyon in dat geval. Une belle histoire. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Ja, Summer Nights. Die kunnen we deze dagen meemaken in Merry and Faithful.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Good morning.

Betty Mandelow daarvoor, Miriam Makeba, Jan and Dean, de Royal Show Band, Waterford, The Shadows en Marion Faithfull uit het midden van de 60s. En dat was natuurlijk hier gehoord op Zoo Radio, The Summer Nights. Een beetje van toepassing toch?

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aha, goedemorgen. Het is ondertussen hier op de radio bij ons 10 uur. Laatste stukje van Diederik in de Morgen.
2: From the Beverly Hills.

0: Melanie bijvoorbeeld, die heeft dat ook ooit gecoverd. Hè? Dat is ook een hitje. Maar de originele is deze natuurlijk. The Rolling Stones, Goodbye Ruby Tuesday, still gonna miss you. Goedemorgen, wat hebben we straks? De Spencer Davis Group, Bobby V komt voorbij, ik draai ze bijna non-stop. Pierre Groscola, Don McLean, Tired of Building Castles in the Air. En we hebben Hush van Billy Joe Earl, maar ook Elvis hier.
1: The Sound of the 60s.

dat moet lukken. Spencer Davis natuurlijk. Ja, I'm a man. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen op deze dinsdag. Gerry schrijft gezellige achtergrondmuziek en groetjes uit Knokke-Heist, waar het regent in de ochtend.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Men komt van

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.

0: Manfred Man, later de Manfred Man's Earth Band. Deze komt uit 1967. Daarvoor Beach Boys en Shutdown. En Bobby V, dat is duur als je naar de optieker gaat. The Night Has a Thousand Eyes.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

Hier is Zoo Radio, The Legend of Xanadu van Dave D. Dozy, Bieke, Miek en Tisje. Is altijd een beetje mondvol natuurlijk. Dus zo je nu op de radio en Papa Joe.

0: tijd.
1: Het komende half uur zijn we onderweg met onder andere hier op de radio Ernie Maresca, George Harrison, Cliff hebben we straks, Quincy Jones, The Exciters, The Chiffons en we luisteren naar Chris Montez. Doe mij even een belletje. Call me.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
7: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.

Shout, shout, dat gaat nog maar. Knock yourself out. Oh, dat is niet zo goed natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Diederik. In de morgen het uitzendkantoortje gaat dicht. Morgen is er weer eentje zo, 's morgens tussen 7 en 11. Veel plezier zometeen met Brenda.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: We rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goeiemorgen. Wij zijn 11 uur en je zit bij Brenna op de koffie.
2: From the Beverly Hills event.

0: Goedemorgen, het is dinsdag. Dankjewel, Diederik. Ja, het is nu aan mij. Was het leuk, Diederik? Kon je op tijd je bedje uit?
1: Ja, hoor.
0: Toch wel. Gelukkig dat ik niet zo vroeg uit moet. Want daar zou ik toch iets meer moeite mee hebben. Maar ik ben zeer blij dat jij vroeg kan opstaan en dat ik pas om 11 uur moet beginnen. Want, ja, inderdaad, elke werkdag van 11 tot 2 zit je met mij op de koffie en breng ik de gouden hits tot bij jou. Zoals deze.

0: Lighten up. Ja, een beetje tempo in de studio, hè, op deze dinsdagochtend. Het volgende half uur heb ik alleen maar de beste gouden hits voor jou. Onder andere Elton John passeert, Adamo, Johnny Burnett, Bobby Goldsboro, Neil Sedaka. Wiltura, die gaat zijn telefoonnummer geven en nu gaan we genieten.
1: The home of rock and roll, soul and

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
7: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
8: Welkom in Europa, jongen!
7: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Oh, amai, mijn voeten.
0: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur hier bij Zoo. Een zeer goede middag.
2: From the Beverly Hills.

bij Zoom op deze dinsdagmiddag. Smakelijk eten, het is lunchtijd, jawel. Ik hoop dat u gisteren geluisterd hebt om 5 uur naar Tim Peters, want hij heeft een nieuwe rubriek, hè? Top 5 at 5. Elke werkdag.

kunnen we allemaal meezingen. Johnny, Remember Me in de middagpauze. Op deze dinsdag, ja, tot 2 uur zit jij bij mij op de koffie. Mijn naam is Brenda en ik ga op reis samen met Julio Iglesias.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
9: Good afternoon. Jury.

0: A Hard Day's Night van de Beatles. En ik heb nog een berichtje uit Brecht. Want Luc Aerts heeft officieel afscheid genomen van de actieve politiek. Na een politieke loopbaan van wel 30 jaar. Daarvan was hij ook 12 jaar burgemeester in Brecht. Op 1 juli stopte hij als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Luc Aerts wil nu eigenlijk meer tijd doorbrengen met zijn familie en vooral eens gaan reizen. En dat wensen wij hem heel hard toe.
1: The sound of the 60s.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
4: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.
5: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: En hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 1 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Uit de musical Hair, Good Morning Starshine van Oliver. Maar die good morning, dat laat ik heel graag over aan Diederik 's ochtends. Want ik begin om 11 uur. Hè. Voordien kreeg je Mardi Gras hier bij Zoo. En de Beatles, die mogen ook niet ontbreken. I'll feel fine.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe?
4: Ja!
5: Oei, dat is hier... En niet of naar links?
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat af, traf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent huurt bij Ribarent.
0: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

van Cliff Richard en The Shadows op deze dinsdag 23 juni. Wat gaat de tijd snel? We zijn al voorbij de helft van de maand, hè? Maar eerst gaan we genieten van Marvin Gaye, Ain't No Mountain.

0: hoekje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambe.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraak

0: Opecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur op deze dinsdagmiddag. Een hele goede middag en welkom in Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills.

0: Ja, voor alle duidelijkheid, het is niet sportweekend wat begonnen is, maar wel Tim in de middag. Ik weet, het is een beetje verwarrend. The Peppers and Pepperbox uit 1973 stond toen ook in de hitparade. In België haalde het de 8e plek en in de UK de 6e. Over hitparades gesproken, straks doen we weer de top 5 at 5. Dat is voor 5 uur. Werd er heel veel leuke muziek. Hè. Onderweg zijn de Bee Gees, Sasha Distel, Rick Nelson en Petula Clark ook nog.
1: Good afternoon.

Ja, we vragen het ons nog steeds af, hè. Why do fools fall in love? Het waren de Four Seasons op deze dinsdagmiddag bij Zoo. Jouw favoriete Oldies Radio. Met de hele dag door 24 uur per dag al die heerlijke plaatjes uit de jaren 60. Op FM, DAB+ en op Zoo.radio. De Boxtops komen eraan en dit is Gary Puckett met zijn Union Gap. Ah.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt.
5: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
6: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Paschka, voor groot en klein.
8: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
9: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
11: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Souvenirs, souvenirs, ze vliegen hier om je oren bij Zoo. Hè. Vooral dan uit de jaren 60, want de jaren 60 die zijn toevallig van ons. Hè. Onderweg zijn de J-Bros, Charles Aznavour, maar eerst uit 61, Elvis.

0: Ja, zeg het dan, Frank. Kom aan, je kan het.
1: You.
0: Ah, you. I love you. Ja, het is een beetje een drastische oplossing wel van hem, hè, om de hittegolf te ontvluchten. Fly me to the moon. En nu de Everly Brothers op Zoo.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

blijft een van mijn 60s favorites. Deze Van Morrison, 1967 en de Brown Eyed Girl op Zoo. 24 uur per dag op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Het nieuws en weer van 3 uur komt er straks alweer aan. Tot die tijd nog Jude Dolan en deze van de Bo Brummels.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personage.

moment een oplossing voor zoeken, maar toen blijkbaar wel. CCR, Who'll Stop the Rain uit 1969. Dit is Zoo. Tot 6 uur vanavond zijn wij nog samen als jij de radio laat aanstaan. Dit is Tim in de middag. Na 6 uur is er straks weer ons verzoekplatenprogramma. De Zoobox kan je weer verwachten. 2 uur lang jullie verzoekjes. Als je er nog eentje wil aanvragen, surf naar zoo.radio en druk op verzoekjes. De Beach Boys straks en deze van Boudewijn de Groot en Nico Haak.

zou Stuart Sutcliffe de eerste bassist van de Beatles 86 geworden zijn. Zo oud mocht hij helaas lang niet worden. In de laatste dagen van zijn leven, gekweld door hevige hoofdpijn, maakte hij ondoorgrondelijke abstracte schilderijen met felle kleuren. Later bleek dat hij een hersentumor had en daaraan overleed hij ook in Hamburg op 10 april 1962. Hij werd slechts 21 jaar oud. Je hoorde de Beatles nog eens en I Saw Her Standing There. Straks Keeter Davis hier op de radio, maar eerst de Clovers.

0: Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Ah, zie hier, we zijn er.
6: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
6: Oh?
5: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
6: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
6: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
7: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
6: Oei.
8: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

Ja, het is niet like a heatwave, vrees ik. Het is gewoon een heatwave, hè. Maar we moeten niet klagen. Als het nu een hele dag bewolkt zou zijn en regenen, zouden we ook niet blij zijn, hè. Dit is tenminste een mooi weertje waar je goed gezind van wordt. En wij zorgen voor verfrissende oldies hier op de radio, hè. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio. Met Cliff Richard straks, Billy Van, en dit is Down.

0: toch echt prachtig hoe mooi die hun stemmen bij elkaar pasten. Karen en Richard, The Carpenters op Zoo. En on the top of the world. Billy J. Kramer is onderweg met zijn Dakotas. En dit is Al Hurd.
1: Good afternoon. Zoo Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Even dagdromen met Johnny Burnett. Dreamin' was dat uit het begin van de jaren 60. Het nieuws en het weer van net voor 4 uur komt er zometeen alweer aan. Barrett Strong is nog onderweg. En dit zijn The Animals uit 1964. Please don't let me be misunderstood.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer. Altijd de juiste tijd.

Frankie Avalon en Venus. En daarvoor hadden we The Who met Happy Jack. Vooral Happy John op een dag als deze 59 jaar geleden, denk ik. Van John Entwistle, de bassist van The Who, trouwt op 23 juni 1967 met Alison Wise. Ze hebben elkaar na een optreden ontmoet. Alison helpt hem met het dragen van zijn basversterker naar de auto. En sindsdien, zo zegt John, wist hij dat hij ooit met haar zou trouwen.

Diamond. Een dag als deze 22 jaar geleden in de nieuwe Walt Disney Concert Hall in Los Angeles wordt op 23 juni 2004 een benefietconcert voor de democratische presidentskandidaat John Kerry gehouden. Buiten wordt door aanhangers van president Bush gedemonstreerd, maar binnen zijn er topattracties hoor. Er zijn optredens van Barbara Streisand en Neil Diamond, de man die je net hoorde.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hij was een zogenaamde busker, of ja, ook een beetje een one-man band, hè, met een trommel en cymbalen op zijn rug en een gitaar in de hand. Zo, hè. Don Partridge en Rosie. En dit zijn de

Ja, daar komt ze dan, hè. Here Comes My Baby. Geschreven en origineel opgenomen door Cat Stevens. Maar het werd een hit voor deze mannen, hè. De Tremaloos in 1966. Wat hoor ik daar? Ja, het is de douche hier die open staat, denk ik. Want regen kan het toch onmogelijk zijn, hè. Of toch, Dee Clark, Raindrops.

Uit ons bakje met novelty hitjes uit de jaren 60. Over Snoopy versus de Red Baron. En die Red Baron die had wel wat gelijkenissen met Hitler natuurlijk. De Royal Guardsmen waren dat hier op Zoo. 24 uur per dag hebben wij ze voor je. Al die heerlijke oldies uit vooral de jaren 60 op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Hier is Stevie Wonder.

0: Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Het was de eerste hitsingle die voortkwam uit een James Bond film, maar daar waren wel wat zweet, tranen en ademnood voor nodig. Vooral voor dit hier, hè, dat laatste. Hè. Volgens producer John Barry was die nood zo intens voor Shirley Bassey dat ze na afloop naar adem hapte en even moest gaan liggen. Het wordt zo meteen 5:00. Nieuws en weer komt eraan hier op Zoo. Tot die tijd nog Pat Boone en deze van Johnny Hallyday.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.

Groot-Brittannië op 21 juni 1961. Daar halen we vandaag onze top 5 at 5 vandaan. Blijven staan trouwens op 5, net zoals de hele top 5. Die was net hetzelfde als de week ervoor. Je hoorde Clarence Henry, oftewel de Frogman, omwille van zijn onmiskenbare stem. I don't know why, but I do. Op 4 dan Bobby V. And more than I can say.

Shadows and the Frightened City. Voor een keertje zonder Cliff Richard dus in dit geval. Ze stonden op 3 in de hitlijst van 21 juni 1961 en dus ook vandaag bij ons in de top 5 at 5. De nummers 4 en 3 kwamen trouwens niet hoger dan die positie in die Britse hitlijst, maar de volgende plaat die zou het nog tot nummer 1 schoppen en daar nog 3 weken lang staan. Del Shannon op 2 en Runaway.

De nummer 2 in de top 5 uit 5 vandaag van 21 juni 1961 uit Groot-Brittannië. Het was een plaat die later nog 3 weken lang op 1 zou staan. En dat was na de volgende man natuurlijk. Hè. Die zou het nog 1 weekje uithouden op 1. Elvis Presley was de nummer 1 op 21 juni 1961 in Groot-Brittannië met Surrender. Number 1.

Let. Landgenoot Jacques Brel en Bruxelles. Dat brengt me trouwens naadloos bij onze top 5 uit 5 voor morgen. Want morgen gaan wij een Belgische hitparade uit de jaren 60 aan je voorschotelen. Welk jaar dat gaat zijn, dat hou ik nog even voor mezelf. Uit goede gewoonte, zeg maar. Je weet dat je de top 5 uit 5 ook altijd kan nalezen op onze website zoo.radio. Alle lijstjes komen daarop te staan. Het zijn er nu nog maar 2 natuurlijk, maar er komt er iedere dag dus eentje bij. Hier is David McWilliams op Zoo.

The Beatles, een Good Day Sunshine. Een dag als deze, 60 jaar geleden, 1966, arriveren ze op 23 juni in München in West-Duitsland. Daar beginnen ze aan hun allerlaatste wereldtournee, die zoals gewoonlijk weer gevuld is met hysterische fans. En een paar dagen later zijn ze in Hamburg en bij hun aankomst daar moet de politie een waterkanon inzetten om opgewonden fans in bedwang te houden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe?
2: Ja!
3: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat af, traf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Oh, wat een mooie muziek toch, hè? Vooral uit de jaren 60. Daarvoor moet je bij ons zijn, dan nergens hoor je zoveel plaatjes uit de jaren 60. Hè? Wij houden het decennium in leven, zeg maar. Dit is Zoo, je hoort de Charles Aznavour. Twice as much is onderweg, Billy Paul ook. En dit zijn Jay and the Americans. Kom een beetje dichterbij, hè.

Dat was onze meest romantische voor dit uur. Billy Paul en me en Mrs. Jones. Als er nu zo'n plaatje is waarvan je zegt, goh, dat zou ik graag nog eens op de radio horen. En het past toevallig in onze kraam. Hè? Het komt ergens uit de jaren 50, 60 of 70. Dan moet je dat gewoon aanvragen via onze website zoo.radio. Daar op verzoekjes klikken en dan kan je grasduinen in onze gehele discotheek. Het is de moeite waard. Moet je eens doen.

Beetje bij beetje schuiven we zo op richting 6 uur. Little by little, dat was Dusty Springfield. Na 6 uur trouwens straks de Zoobox, waar ik het daarnet ook al over had. Muziek onderweg nog van Derek and the Dominos. En dit is Bobby Solo. We own.

0: bakje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.

0: bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. Oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur. Goedenavond. We laten ze weer op je lossen. Al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills Event.

0: van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus variabarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatteken.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Oh nee, een vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
5: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: kerstje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegale verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Ah, zie hier, we zijn er.
7: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
7: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48. Of creatine.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
4: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.

0: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
11: Vanaf 23 juni proef je bij ons de heerlijke verse mosselen.
12: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en

De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegale verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Aak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
5: Ja!
4: Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.